gaan terug huis toe, terwijl hy flight, flight ry. Het hy op bikkies te veel courage, uit sy half Jackie uitgekry. Daar in steen, a aftrand, het hy a tracker, oh.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar, bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

keer gaan ik jou weer zien. Hoe kom het ek nie een kans gewag nie? Ek weet, want ek was net 19. Jare gaan voorbij en steeds bly wonder ek of ek jou weer sal vind. En ek denk weer terug aan die dag, baby. Ai, ek was dan net een kind.

0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Manne, manne, manne, manne, nou wil ek jaag, want ek is jonk en jikkerig.

Volg ons op Facebook en Luister FM. Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

as jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

Sander. Ons het jou gedag. Kom kyk by Ribs Etc. Dispatch of Ribs Etc. PE. Bewatertand rummetjies, sappige burgers, pizzas, chows, diepgebraaide hoender, cheese and yamas, kinderetes en gesinskombinaties. Geroosterde toebroodjies, sonnigmiddagetes met nagereg, parslaaie, gelaaide kaas en spek skyfies, gewone skyfies en jalapeno skyfies. Van sag tot lekker pikant, wat elke keer die kol tref. Besoek ons by 102 Hoofstraat Dispatch of 301 Kaapweg in Newton Park, Port Elizabeth. Of skakel Dispatch by 063-947-3011 of PE by 060-829-3246 om jou bestelling vandag nog te plaas. Ribs Etc. Dispatch en PE, die geur wat jou keer op keer laat terugkom.

0: die manne van Wasted, the tips of my fingers. Chris Els niet voor het die alder I get, Kenny Rogers met The Gambler. Die tijd is nou zo'n minuut voor een, jy is ingeskakeld, so met my Chantal net hier op die country hardloop en smaak vir jou lekker country muziek op hierdie zondagmiddag. Kom ons kyk wat vandag op hierdie dag in country muziek geskiedenis gebeur het, die 19de juli in 1961, Johnny Cash neem Tennessee Flat Top Box in Hollywood by Columbia Studios op. 1962, Ray Charles ontvang gouden plate vir sy enkelsnit I Can't Stop Loving You, as ook vir sy album Modern Sounds in Country and Western Music. Dan in 1975 is Lefty Frizzell, die Amerikaanse country sanger en liedjieskrywer van die 1950s oorlede. Hy het groot invloed gehad op kunstenaars soos Merle Haggard, Willie Nelson, George Jones, John Fogerty en Roy Orbison en was deel natuurlijk ook deel van die Traveling Wilburys. In 1980 het Dolly Parton Old Flames Can't Hold a Candle to You vrygestel, waar die volgende maand nummer 1 op die country treffers te behaal het. Geskryf dier Peep Sherbert en Hugh Moffat was dit een nummer 14 country treffer vir Joe Sun in 1978. Dan die laaste 1991 Alan Jackson ontvang gouden status vir die treffer van hom, Don't Rock the Jukebox.
1: WhatsApp op 082-333-367. Luister FM.

Here's Charles Jacoby mit Mockingbird Song. Eddie Rabbit in Twitter, Hearts on Fire. En John Denver met Take Me Home, Country Roads. Tijd voor een splinter nieuwe enkelsnit. En dit is Hello Lonesome, een traditionele country enkelsnit dier Cody Johnson als die tweede snit van zijn studioalbum Banks of the Trinity. Geschreven dier Jimmy Urey, Seth Mosley en Matt Rogers. Die liekie vertel die story van eenzaamheid en waar een persoon uiteindelijk opdag na een gebroken hart. In die eerste vers begin die sanger wat besef dat de verhouding voorbij is en dat eenzaamheid terugkeer en let op dat sy geschiedenis van eenzaamheid hand aan hand gaan met sy hartseer. Kom ons luister na Cody Johnson, sy Hello Lonesome.

creëring met I Love You This Big. Bellamy Brothers net voor het, Feeling the Feeling en Millie Joe Spears met Blanket on the Ground. Tijd vir nog een splinter nieuwe enkelsnit, een country samenwerking tussen kunstenaars James Johnson en sanger Chase Matthews. Nou, Smoke I've Known met moderne country klanken met het thema rondom die kleine dorpse lewe, die vieren wat gebrand word en natuurlijk die saamkeiers. Hier is James Johnson en Chase Matthews met Smoke I've Known.

So dit is dan nou kies 1 vir vanmiddagse sonndagserenade. Dit is Lize Beekman met haar weergawe van Sonneblom uit Bethlehem. En kies nummer 2 is hierdie ene.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei

maar lekker. Om een lekker draaivlees hier. Ik allemaal genoeg bij, samen lekker amper hier. Dus al mijn kinderen samen lekker. Mijn vrouw zei extra trek. Ach, genie, wat moet die mensen trekken? Ik zei verhaal dus waarom die rivier gezette arm. Om zelf een glaasje bier te schenken. Maar dat is iets wat mij niet los ziet. Alles ik

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

in die grond. Die oorsprong van mijn herkomst, en waar vandaan ik kom. En waarvan of ons ook uiteindelijk zal vertrekken. Is je bezig om te leven, of is je bezig om te sterven?

Daar heb ik jou gevraagd om mij erin te dragen. Jouw antwoord was toen ja. Jij was die in voor mij, je liefde kon ik krijgen. Ons is nog altijd samen. Je hebt beloofd van mij om getrouwd te blijven. Vooral